0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katharina Lachnow, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
3: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden. Staatssecretaris Judith Thielen noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord, your station of the stars.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jette op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is jouw zomer.
4: Jouw zomer.
5: Dit is jouw zomer.
0: Johan de Graaf.
5: De Gouden Ouwe Show.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Wederom tijd voor een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 met ondergetekende Jeroen de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummertje 2. Waar begonnen we nou mee? Met de Summertime van Billy Stewart. Dat was een oudje of niet soms? Vandaar ook weer de heerlijke muziek uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Laten we snel beginnen in het programma. Zo, die heeft er zin in. Dat is er een van Leo Unger met Run to the Sunshine. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

dames en heren, ik laat het niet soms met Leo Anger, maar Run to the Sunshine. Dat is ook zo'n heerlijke plaat of niet soms. Daar word je vrolijk en daar word je blij van. Hier zijn de classics.

een opname van de Classics. Een lekker plaatje, toch? Ja, als je een beetje chagrijnig bent, dan word je wel vrolijk van die plaat. Dacht ik wel, ja, natuurlijk. Het is ook een mooie plaat. Hier is Bella Perez hier in die gouden oude show.

opname van de formatie de Cats. Ja, niet zo'n bekende plaat moet ik zeggen, maar wel een leuke of niet soms. Dat waren ze met de Sunshine. Over Sunshine gesproken. Hier, is de heren, of hier zijn de heren van Laidback met de Sunshine Reggae.

dames en heren, ik heb later het gouden stemgeluid van Neil Diamond hier in de show. Met de Captain Sunshine. Dit is ook mooi, of niet soms? Met Stevie Wonder.

Eentje van Aqua met de Good Morning Sunshine. We gaan lekker meezingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Imca Marina.

singeltje die iedereen kan meezingen van het begin tot het eind, of niet soms. Met de Una Paloma Blanca van de Joyce Baker Selection. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook leuk, dit is ook leuk, dit. Oftewel, in het reuzenrad bovenin gaf jij me een zoen. Hier zijn Emily en Tom.

van Ronnie Tober en Siska Peters. Maar nu in de Duitse taal met Emily und Tom en Ach Heinrich. We gaan naar het water toe. Op zo'n plank, ik kan het niet, maar de service wel.

0: alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. De surfers waren dit met de windsurfing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tot besluit in het eerste gedeelte van de show een disco knolplaat van de Ritchie Family met de Brazil.

mooie tune klinkt weer. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We sloten af met de Ritzy Family met Brazil. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus voegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met een lekkere plaat van David D. Dozy, Biggie, Mick and Tits. Met The Legend of Xanadu. Hier zijn David D. Dozy, Biggie, Mick and Tits.

het herkenbare stemgeluid van Davy D. Dozy Bikki Mikkentits. Met Bandit hier in het programma. Vanuit Studio 2 trouwens. Ja, maar dat weet iedereen ondertussen wel. Dat wij in Studio 2 zitten met die mooie gouden oude hits. Zoals deze van Consortium.

helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die plaat van Consortium met All the Love in the World. Dat is ook zo'n mooie plaat dit uit de jaren 60 en 1969. Johnny Nash.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tail.

0: Don't take your love to town.
1: Eerlijk plaatje of niet soms? Met Kenny Rogers, met Ruby. Ruby, don't take your love to town. Gouden oude show. Met de heerlijke muziek, de verstaanbare muziek van toen. Zoals deze van Neil McCarter.

Notre-Dame en ook van Santana natuurlijk. Maar ja, dit was het origineel uit de jaren 60. Nog meer muziek uit de jaren 60. Straks schakelen we langzaam over naar de jaren 70. Maar eerst deze.

een hele mooie of niet soms van de Bee Gees met de Holiday. Muziek van toen, zoals deze in The Middle of the Road.

Middle of the Road. Wat een lekker plaatje toch om lekker mee te zingen in de show, of niet soms? Toch de heerlijkheid, die herkenbare muziek van toen uit die jaren 60, 70, 80. Hier is El

heerlijke plaat. Een plaat die nooit gaat vervelen. It never rains in Southern California. Dat was er eentje van Albert Hammond. Ik was laatst in een grote jukeboxwinkel. Dat was een open dag en er werden ook singeltjes uitverkocht. Dit singeltje kwam ik tegen. Ja, hij zit nu lekker in de jukebox beneden in de kantine van de Gouden Oude Show. Maar hij is toch mooi. Here's Mokadat.

is toch een plaatje waarvan je denkt van nou lekker de zomer in mijn mol. Of niet soms de Bandolero van Vanessa. We gaan meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het de hoogste tijd voor. Hier is Roep Denees.

iedereen meegezongen met deze plaat van Jan Klaassen de trompetter. Dan Rob de Nijs. Oh, heerlijke muziek vandaag in die gouden oude show. Hier is Little Timmy Osmond.

Beatles. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan hier in de show, de gouden oude show met Get Down. Even kijken op onze studioklok. Oh, dat kan nog makkelijk, dat kan nog makkelijk. Cindy Umbed, we gaan naar Duitsland toe, hè, met Immer mit der Sonntag.

0: strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
1: En Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat was dan de laatste plaat in de show. De Freedom Come en de Freedom Go van de formatie The Four Tunes. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft de volgende keer weer een gloednieuwe aflevering vanuit studio nummer 2.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jette op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dick Offringa.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

En wederom een hele goede middag, live uit Studio 19, vanuit een zonnig Emmeloord. Men zegt 27 graden, ik ben benieuwd. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgen om 10 uur.

Ja, Lia was de grootste fan van de Cats en ze kwam altijd bij optredens en ze kwam om bij een auto-ongeluk. Een hele goede middag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via DAB+, middengolf 747 of online. En ook Johan de Graaf, Willem Keestra, Jan Oosterveen, Theo Elschot en Jan Brandenburg.

0: You can check anytime in, but you can never leave. De Eagles met Hotel California. En Annelies bracht weer lekkere dinsdagmiddag boterhammen. Dankjewel Annelies. En ik wens iedereen smakelijk eten. En ik draai dit nummer natuurlijk ook voor Annelies.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, een van de mooiste nummers van Rob de Nijs, Foto van Vroeger. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En nu een van de mooiste van Queen.

Het blijft een meesterwerk van de Mood Blues. Nights in White Satin met groot orkest erbij. Ja, ze waren bijna niet zo bekend meer. Ineens kwamen ze met een nieuwe LP. Ik ben alleen de naam vergeten, maar hij staat bij mij wel in de platenkast. En dit zijn de Cats.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van Cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

de ene evergreen na de andere. Dit was Procol Harum met Wider Shade of Pale. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, maar zonder nummer van de Eagles. The Last Resort. En vanuit deze studio een hele goede middag gewenst voor Theo van Steenbergen, Bert van Galen, Remco, Heemskerk, Jan van Wetelo en Hans van Dijk.

Ja, Redelof van Golden Earring. En die hebben vaak opgetreden in Emmeloord. Onder andere in de Bosbadhal en hier in de Willem-Alexanderhal. En was natuurlijk lange tijd ook de tune van het programma Radar van de Tros.

Love of My Life, live van Queen 1975. En ook uit dat jaar komt dit mooie nummer van Pink Floyd, Wish You Were Here.

Ja, de Cats met Marianne. Vier platen van de Cats in mijn programma. En als u denkt, hoe kan dat? Ik heb gewoon de bovenste 30 genomen van de Evergreen Top 1000 2026.

Pink Floyd tijdens de lunch. Moet allemaal kunnen. En dit was het dan weer. Dank je voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens je een hele prettige en zonnige dinsdagmiddag en avond toe. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staszko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: the opening act for us on the 1966 Beatle tour with the Beatles, of course, was Bobby Helb and that song, Sonny.
1: Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: folks who've been writing in the past and saying, boy, that was easy. I knew that right off the bat. I bet you didn't know that one right off the bat. If you know the title and the artist, write me, rewindron@gmail.com.
1: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docent om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Garth Brooks and my country crossover song of the week, The Beaches of Cheyenne. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to the program that's heard all over the world. It's called Rock and Roll Rewind.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: want to play that for Rhiannon. Rhiannon lives in northern Wales in Great Britain, and that's by Tony Orlando, one of the nicest people I ever met in the music industry.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina.

0: My name is Ron O'Quinn, and I came so close to having a good time this weekend. Thank you so much, everybody, for letting me be myself again.
1: Rock Art groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de zeezende Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rock Art aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De allermooiste. Allermooiste. De allerbeste. Allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 15.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Donna Summer met Last Dance. Nummer 14, R.B. Greaves met Take a Letter Maria. Nummer 13, The Temptations met My Girl. Nummer 12, Eric Clapton met Tears in Heaven. En op nummer 11, The Hughes Corporation.
2: Nummer 10.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Crowded House en Weather With You. Nummer 9 Seal met Kiss From A Rose. Nummer 8 Tina Turner met What's Love Got To Do With It. Nummer 7 Billy Joe Spears met Blanket On The Ground. En zojuist op nummer 6 Otis Redding met The Dock Of The Bay.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Roxette met Listen to Your Heart. Nummer 4, Bob Marley met Stir It Up. Nummer 3, Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life. Nummer 2, Take That and Back for Good. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is 10cc met Dreadlock Holiday.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Pik, pik.

0: volgende maand wordt hij 87 jaar. Ongelooflijk. De man die even elastieke benen leek te hebben als hij op tv kwam. Afrique Simone. En met Playa Blanca haalden we een van de hits uit Mozambique uit de kast.
1: Peter Engelsen.
0: En dat aan het begin van Happy the Peppy op Radio Emmeloord tot 5 uur.

Het is een week, misschien twee weken geleden, dat we het erover hadden hier in het programma. De muziek van Paul Young, vandaag lieten we hem horen. De Woofers en de Waffers, ze kwamen op je af met Come Back and Stay.

een heerlijke hit van vandaag de dag 2026. Magazijn met de muziek van Alex Warren. Het doet mij een klein beetje aan kerstpingeltjes denken. Maar het kan, want langzaam maar zeker worden de dagen steeds korter.

met helemaal zoals het hoort aan het einde van de chanson de moraal van het verhaal. Het verhaal Would You Be Happier? En de plaat kwam van The Corrs. Zometeen rond 16:30 hier op Radio Emmeloord, de vergeten jaren 60 hit. Maar deze was misschien ook al vergeten. Latin Quarter en Radio Africa.

0: lekker meedijnen. Het lukte zojuist uitstekend met Bare Minimum. En dat was Roxy Dekker hier in Happy the Peppy.
1: The swinging 60s and the happy difference on Happy the Peppy.
2: 1961. Here comes the music.

Emerald, de alleraardigste danspasjes van de hele radio in Happy the Peppy waren van Back It Up. Dat was een heerlijke klassieker, maar we gaan nog veel verder met de tijd mee terug met Ralph McTell. Have you seen

Kans en in 1971 scoorde hij dan toch deze grote wereldhit. Ralph McTell treedt nog steeds op en nog steeds zingt hij niet over de kerstmarkten, maar wel over de gewone straten in Londen.

vooral dat boem boem doet het toch wel lekker, hè? Zo komen we de dag lekker door hier op Radio Emmeloord. En dat met Amarillo. De hit was dat in 2005 van Albert West. I know.

Het was gedurende de 60er jaren dat ze in zwart-wit de tv's uitrolde in de serie Batman, waar ze de Catwoman was. Eartha Kitt zong later jazz en zo scoorde deze hit Where Is My Man.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum. De verjaardag dus. Deze week is het thema Motown. Een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen. En waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden drie Motown nummers. En alle drie waren ze afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst. Baby Love.

Out van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need to Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Na de Supremes misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie, met ook de interactie met het publiek.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Motown label. Wie daar ook op zongen, dat waren de Jackson 5. Een nummer van ze wat in begin jaren 70 niet in Nederland in de hitlijst kwam, maar waar de meeste liefhebbers toch wel kennen, is Going Back to Indiana.

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan, bij wijze van of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzinnige oorlogen. En we kunnen uit het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. We zitten nu in onze 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown, een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten, maar ook blanke artiesten, ja, om maar eventjes die scheiding te maken, stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark, het nummer Love's Gone Bad.

Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

herkende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer dat vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland een hit werd. Ja, en als we bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Dus zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. En, niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love, later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte, helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl.

Kijk, dat noem je nog eens een drumsolo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van The Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Maltown-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzendingen vanaf volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Dit is jouw zomer.
0: Johan de Graaf.
4: De Gouden Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Wederom tijd voor een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummertje 2. Waar begonnen we nou mee? Met de Summertime van Billy Stewart. Dat was een oudje of niet soms. Vandaar ook weer de heerlijke muziek uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Laten we snel beginnen in het programma. Zo, die heeft er zin in. Dat is er een van Leo Unger met Run to the Sunshine. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

dames en heren, ik heb later niet soms met Leo Anger, maar Run to the Sunshine. Dat is ook zo'n heerlijke plaat of niet soms. Daar word je vrolijk en daar word je blij van. Hier zijn de classics.

opname van de Classics. Een lekker plaatje, toch? Ja, als je een beetje chagrijnig bent, dan word je wel vrolijk van die plaat. Dacht ik wel, ja, natuurlijk. Het is ook een mooie plaat. Hier is Bella Perez hier in die gouden oude show.

prachtige opname van de formatie The Cats. Ja, niet zo'n bekende plaat moet ik zeggen, maar wel een leuke of niet soms. Dat waren ze met de Sunshine. Over Sunshine gesproken. Hier zijn de heren van Laidback met de Sunshine Reggae.

een heerlijke plaat. Het gouden stemgeluid van Neil Diamond hier in de show. Met de Captain Sunshine. Dit is ook mooi, of niet soms? Met Stevie Wonder.

Eentje van Aqua met de Good Morning Sunshine. We gaan lekker meezingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Imca Marina.

0: que tú, y que tú, y que tú, que tú, y boriqui, tú como tú. Que él no sabe ni la ju. Pues un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y boriqui, tú como tú. Que él no sabe ni la ju. Pues un requito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú.
1: Het blijft altijd leuk, zo'n lekkere tijdloze plaat, of niet, soms van Perry.
0: Más que tú, más que tú.
1: Met een Deborah Quito. Ik kom dit singeltje wel vaak tegen op platenbeurs en zo. En dan zie ik er wel weer verschillende hoesjes. In het blauwe, in het oranje heb ik hem gezien, ook met een... Met een tekening van hem erop, ja, hij is er in diverse uitvoeringen. Over tijdloze platen gesproken. Dat blijft toch een enorme knoepert van een hit, hè, van deze van de George Baker Selection in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met het

singeltje die iedereen kan meezingen van het begin tot het eind, of niet soms. Met de Una Paloma Blanca van de Joris Baker Selection. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook leuk, dit is ook leuk, dit. Oftewel, in het reuzenrad bovenin gaf jij me een zoen. Hier zijn Emily en Tom.

van Ronnie Tober en Siska Peters. Maar nu in de Duitse taal met Emily und Tom en Ach Heinrich. We gaan naar het water toe. Op zo'n plank, ik kan het niet, maar de service wel.

0: weer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. De surfers waren dit met de windsurfing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tot besluit in het eerste gedeelte van de show een disco knolplaat van de Ritchie Family met de Brazil.

mooie tune klinkt weer. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We sloten af met de Ritzy Family met Brazil. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

het herkenbare stemgeluid van David D. Dozy Bicky Mickintits. Met Bandit hier in het programma. Vanuit Studio 2 trouwens. Ja, maar dat weet iedereen ondertussen wel. Dat wij in Studio 2 zitten met die mooie gouden oude hits. Zoals deze van de Consortium.

helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die plaat van Consortium met All the Love in the World. Dat is ook zo'n mooie plaat dit uit de jaren 60 en 1969. Johnny Nash.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tail.

0: take your love to town.
1: Dat is toch een eerlijk plaatje of niet soms?
2: Ja,
1: met Kenny Rogers, met Ruby. Ruby, don't take your love to town. Gaan we over, show. Met de heerlijke muziek, de verstaanbare muziek van toen, zoals deze van Neil McArthur.

not der en ook van Santana natuurlijk. Maar ja, dit was het origineel uit de jaren 60. Nog meer muziek uit de jaren 60. Straks schakelen we langzaam over naar de jaren 70.

een hele mooie of niet soms van de Bee Gees met de Holiday. Muziek van toen, zoals deze in The Middle of the Road.

Middle of the Road. Wat een lekker plaatje toch om lekker mee te zingen in de show, of niet soms? Toch de heerlijkheid, die herkenbare muziek van toen uit die jaren 60, 70, 80

heerlijke plaat. Een plaat die nooit gaat vervelen. You never made it Southern California. Dat was er eentje van Albert Hammond. Ik was laatst in een grote jukeboxwinkel. Dat was een open dag en er werden ook singeltjes uitverkocht. Ja, dit singeltje kwam ik tegen. Ja, hij zit nu lekker in de jukebox beneden in de kantine van de Gouden Oude Show. Maar hij is toch mooi. Here's Mokadad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat, of niet, soms van Mokadatis met RS2. Jaren 80 nu. Damesje Vanessa van de Upside Down. Hier is met

Dat is toch een plaatje waarvan je denkt van nou lekker de zomer in mijn mol of niet, soms de bandoneo van Vanessa. We gaan meezingen in onze eigen verstaanbare taal, daar wordt het de hoogste tijd voor. Hier is Roep Denees.

iedereen meegezongen met deze plaat van Jan Klaassen de trompetter. Van Rob de Nijs. Oh, heerlijke muziek vandaag in die gouden oude show. Hier is Little Timmy Osmond.

Of niet soms. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan hier in de show, de Gouden Oude Show met Get Down. Even kijken op onze studioklok. Oh, dat kan nog makkelijk, dat kan nog makkelijk. Cindy Umbed, we gaan naar Duitsland toe, hè, met Immer, met de

0: strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
1: En Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat was dan de laatste plaat in de show. De Freedom Come en de Freedom Go van de formatie The Four Tunes. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft de volgende keer weer een gloednieuwe aflevering vanuit studio nummer 2.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hey.

0: En jawel, luisteraars, een hele goede avond gewenst. Namens Co en Jannes zou ik zeggen, welkom bij ons bluesprogramma op de RTV Noordoostpolder op de 105.2 FM. Het is weer vrijdagavond, we kijken lekker naar buiten. Het is het begin weer van het weekend en Co, ik heb er weer zin in. Ik neem maar jij ook?
1: Ja, zeker. Ook een goede avond, luisteraars. Natuurlijk heb ik er zin in. En ja, ik heb dan ook natuurlijk de lijst. Ja, daar ben ik ook mee bezig geweest. En nou, we gaan er echt weer een prachtig programma van maken, hoop ik. En ik hoop ook dat u daar gaat genieten.
0: Ja, Co, en dan zijn we weer toe aan het eerste nummer. Want het moet altijd een keer beginnen. Dan moet er, ja, nu maar dan, zou ik zeggen. We gaan terug in de tijd naar het nummer wat wij nog kennen van de Doobie Brothers uit de jaren 70. Onder andere met Listen to the Music. En de band die is opgericht natuurlijk in 2011 en komt uit Brazilië. Dit is de Milking Blues, want zo heet die band. En het lijkt daar een beetje op. Moet je zelf maar bekijken of het zo is. Maar Co gaat hem opstarten. Hier komt de Long Train Running.

Nou, dat was toch een prachtig begin van het programma, zou ik zo zeggen. Ja, en we zijn nu aangekomen bij Mark Selby. En Mark Selby, dat was een Amerikaanse blues-rockgitarist. En leefde van 1961 tot 2017. Hij is dus niet zo oud geworden, zeg maar. Hij was verder was die songwriter en producer. Hij schreef onder andere de hit Blue on Black van Kenny Wayne Shepherd. En wat wij nu gaan draaien, dat is Sure Hope It Ain't a Train. En dat is van het album 9 Pound Hammer uit 2008.

0: En jawel, luisteraars, een heel bijzondere twee nummers achter elkaar. Ik kijk even naar Co. Want Co, we houden ons altijd een beetje afzijdig van de politiek. Dat doen we met de Blues Express al een beetje. Maar ja, anders kunnen we wel nog wel vier programma's erbij maken op vrijdagavond.
1: Nou, ook de huidige politiek, dat is toch eigenlijk ook één groot bluesverhaal. Maar ja, je hebt ook mensen die lezen de story in de privé. Nou ja, goed, ik bedoel,
0: ja, laat ze liggen. Maar die twee nummers, de Long Train Running en de Sure Hope It Ain't a Train, is wel heel toepasselijk. Want het zou misschien best voor kunnen komen in de Prinsjesdag dat er daar nog geld voor beschikbaar wordt gesteld door de regering om onze trein hier echt in de polder te laten lopen een keer.
1: Ja, nou,
0: de regels liggen er ook nog niet, dus hoe kan ik hem niet op stoom te zetten? En of het onze mensen in de politiek in de Noordoostpolder lukt, onder dan de brede horizon met Wim van Wegen om hem te krijgen, moeten we nog afwachten komen.
1: Ja, nou, ik ben een beetje bang dat ik onder de Bielsen beland.
0: Dat is wel heel negatief, hoor.
1: Nee, ik heb niet zoveel vertrouwen in. Ik bedoel, hij zou er komen en toen kwam hij er weer niet. En toen ging het prijskaartje, dat is geloof ik ook onderhand verviervoudigd. Ga zo maar door.
0: Nee, ja, dan voor het goede doel. Hè? Ja. Hey, de volgende die we gaan draaien, dat zijn de Rolling Stones van de LP Dead Flowers. En die heeft ook van dat album Sticky Fingers, dat is 1971 uitkwam. Dat was die mooie, die hoes met die blauwe spijkerbroek en die rits.
1: Ja,
0: en die
1: klopt.
0: Dames moesten allemaal die rits naar beneden doen. Die moesten kijken wat erachter zat. Ook bij de Stones was het ook niet echt wonderbaarlijk. Mick Taylor was toen de nieuwe gitarist destijds bij de Stones. Omdat Brian Jones natuurlijk verongelukt is. Doordat hij in het zwembad terecht kwam. En waarschijnlijk niet goed kon zwemmen. Ik neem aan dat de oorzaak is geweest. Natuurlijk hebben we het geluid hierbij van Mick Jagger met de zang in de mondharmonica. Dat heeft ze maar met een paar nummers gedaan. Het scheurwerk is van Keith Richards en Mick Taylor. Bill Wyman doet de basgitaar. Charlie Watts is ook niet meer in ons midden. Jammer, goede drummer. En Brian Jones, daar staat het al, in 1969 uit de band gezet en later overleden op 27 jaar. Dag, een beetje tribute to the Rolling Stones. Hier is Dead Flowers.

Ja, luisteraars, misschien was u een paar weken geleden was u ook wel op Giet horen op het Drive-in Blues Festival bij Smits Paviljoen. En daar heeft u misschien ook wel Julian Sass gezien. En daar wou ik dus nu eigenlijk wat van gaan draaien. En het nummer, dat is Working Man's Blues. En dat komt van het album For the Last Found uit 2003 is dat.

0: Jawel, luisteraars. Het geluid van Julian Sas. Ik kijk even naar mijn medestander aan de overkant, Co. We hebben hier achter op de plank hebben we nog wat materiaal liggen. Onder andere ook de opnames die we gemaakt hebben bij het Schokker Blues Festival in 2000 en, wat was het? 25, hè? En daar was Julian Sas ook en dan mocht ik hem ook interviewen. Als we nou Kees nog eens even lief aankijken, zometeen als hij binnenkomt, om te vragen of hij dat voor ons even wil kopiëren.
1: Ja, nou, dat kunnen we best wel eens even vragen en dan kunnen we daar wel eens wat aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, maar ja. Wat zo jammer is, Co, deze jongen die is al heel lang in de blues bekend, heeft in Duitsland eigenlijk zijn veren verdiend op de grote bluespodia's. En nu is er elk bluesfestival, Julian Sas is er gewoon bij. De jongen uit Nijmegen met het geluid de ene keer toch wel een beetje naar de QB kant, andere keer naar Jimi Hendrix. Hou hem in de gaten, Julian Sas.
1: Hij gaat over een heel breed gebied, ja.
0: Ja.
1: Kondig jij de volgende aan?
0: Oh, ik dacht dat jij het zou doen, maar goed, het maakt niet uit. Doe jij het, Maarten.
1: Oké, dat is Katie Webster. En I'm Still Leaving You. En dat is van het album, is dat To Visit Mama uit 1989. En zij is dus niet meer onder ons. Ze leefde van 1936 tot 1999. Er was een boogie-woogie pianiste. En met dit nummer, daar heeft ze zich toch wel aardig tam gehouden.

Luisteraars, welkom bij ons programma. We hopen dat u nog steeds geniet en ons bent gekluisterd tot aan de, ja, tot we gestopt zijn. Het is tijd voor Tina Turner. En als mevrouw Turner op gaat treden, dan weet je, het zal heel bijzonder zijn. Het is wel jammer dat ze heel vaak nummers niet zelf geschreven heeft. Onder andere ook dit nummer weer wat we gaan horen, is natuurlijk een cover van Tony Joe White. Het komt van het album Foreign Affair. Ik hoop dat bij u de ramen niet beslagen zijn, maar hier wel Stevie Windows. Hier is Tina Turner.

Ja, wat een artiest, wat een artiest. Ja, helaas, ze is niet meer onder ons. Ja, en dat is even geleden. Toen heeft mijn collega Doris, die heeft mij op het volgende nummer heeft die, mij gewezen. Dat is van Michael Burnett en After I'm Gone. En dat ga ik nu speciaal voor jou draaien.

En dit zijn echt van die liedjes, daar moet je verder niet te veel bij zeggen. Alleen maar de schuif omhoog brengen en dan luisteren naar die fantastische stem van deze beste man. Het nummer wat we hoorden kan ook in een andere versie worden gekozen, Ko. Ik heb onder andere gevonden van When I Am Passed Away. Dat is dezelfde melodielijn. De verhaallijn is ook hetzelfde, maar het gaat over iemand anders in dit geval dan over de zoon- en vaderrelatie. Mm-hmm. Ik denk, dat zoek ik even voor je op. Ik denk, je weet het maar nooit. En de volgende, dat is Tom Principato, In the Middle of the Night, heet het nummer. Hij is geboren in 1952. Op zijn 17e had hij B.B. King al 3 keer mogen zien. Hij was toen nog in ontwikkeling met zijn gitaar, al dus zijn eigen woorden. Het album heet Raising the Roof 2012. Het is een interessant nummer, want combi van blues en reggae is duidelijk. Ik zou zeggen, veel plezier met Tom Principato.

Ja, luisteraars, dat was toch echt een hele aparte combinatie. Blues en de reggae. Je hoort het niet vaak, maar ik vind het hartstikke leuk. Ja. Gaan we terug naar 1966. Toen hebben QB en de Blizzards een album uitgebracht, Desolution. En het nummer wat we gaan draaien, dat is Five Long Years.

0: Ja, Co, en de ellende die druipt er weer vanaf hier in de studio, hè, met onze vriend Harry Musquet, oftewel toen in de tijd QB van de Blizzards. Hans Waterman was de man die toen op drums zat, en later kwam Hans Lafaye daarvoor in beeld terug vanuit Zwolle. En Ilko Gelling was de gitarist, en die werd later vervangen door Erwin Java, waar we ook genoeg materiaal van hebben liggen op de plank, en dat dus nog een keer Kees moeten vragen of dat misschien nog een keer gekopieerd kan worden. Ja, kunnen we dat ook gebruiken in het programma?
1: Ja, Kees krijgt het nog druk met ons.
0: Hij vindt ons programma ook leuk, hè, om naar te luisteren.
1: Of heeft hij dat gezegd?
0: Ja, dat weet je niet zeker. Ik hoop het wel een beetje. Hé, hey, Janiva Magnus, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Het album heet Do I Move You van 2006. Janiva Magnus is geboren op 30 januari 1957. Het is een Amerikaanse Grammy Award genomineerde zangeres, songwriter, auteur voor de blues, soul en American muziek. Tot nu toe heeft ze 16 albums uitgebracht. Dus die heeft toch het beste achter de hand was gehouden. Haar heerlijke bluesstem om naar te luisteren. Luistert u zelf, lieve luisteraars. Hier is Janiva Magnus en You're Where Never Mine.

0: Ja, een heerlijk rustig nummer. Ja, en we hadden het er net over. Ja, het is wel een avondje vol met...
1: met ellende.
0: Depressies, ellende. Ja. En ja, voor alle duidelijkheid, wij verstrekken geen touwen.
1: Nee, klopt inderdaad. Goed gezegd.
0: Ja, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Maar goed, het gaat om...
1: Maar het telefoonnummer ook niet noemen, Ko, hoor. Gaan we niet doen, hoor.
0: Nee, nee, gaan we absoluut niet doen. Waar zijn wij aangekomen? Met G.B. Hutto. En dat is eigenlijk... heet hij Joseph Benjamin Hutto. En dat was een invloedrijke blues zanger en gitarist uit Chicago. En bekend van zijn stevige gitaarspel en rauwe zang. Hij is ons ontvallen in 1983. En wat ik ga draaien, dat komt van het album Slide in the Blues uit 2002. En dat is eigenlijk een verzamelalbum, is dat. Maar goed, dat maakt het nummer natuurlijk niet minder. Leave Your Love in Greater Hands.

0: Jawel, luisteraars. Koos zei het al eventjes. Het is een avondje blues met wat ups en downs.
1: Ja, het is mij misschien wel ingegeven, opgelegd. Ik weet het ook niet, maar...
0: Ja, Leave Your Love in Greater Hands is wel een heel mooie titel, hè? Laten we wel zijn. Ja. Hey, de volgende is Queen Sullivan. En we gaan zo meteen draaien voor u de Midnight Highway. En Queen Sullivan is een jong Amerikaans talent. Die is ontdekt door Buddy Guy. Guy was zijn mentor en later ook, weet je, bij B.B. King, Clapton, Carlos Santana gespeeld. Het album wat we gaan draaien heet Midnight Away uit 2016. Veel plezier bij het volgende nummer.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisvuil en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen